0: en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïnse president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de twee limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal twee kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Het Laarbeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

having now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Het Laarbeeks Penalty Toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920.
1: OSR.
0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Geemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Geemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Geemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u overhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de twee limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf-apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Het Labeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beekendonk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u overhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peter.

en hier doen we het Goedemorgen Zondag. Fijn dat je erbij bent. Dit was als eerste uit 2010 Laura Jansen en Wicked World. De muziek van Justin Bieber. Die staat naar Love Yourself ook. Live komt er aan. I Alone, maar eerst Bin Swan. Dit is I Can't Help.

Misschien dat je deze band nog kent onder de namen Public Affection en First Aid. Dat waren eerdere bandnamen van deze band. Ja, die tegenwoordig niet meer helemaal dezelfde samenstelling heeft. Sterker nog, de zanger zelf is alleen nog maar over tegenwoordig. Ik heb het over live. En dit was I Alone hier bij Goedemorgen Zondag. Ja, muziek voor je heb ik van Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. Nou, dat heb je hier echt niet nodig hoor. Muziek gaan we sowieso draaien van nu Dean Lewis en Julia Michaels en In a Perfect World. I'm so-

ze. Post Malone al wat hits verder. En deze uit 2023 is er ook eentje van. Enough is enough. Nou ja, zeker niet is het genoeg. Want muziek heb ik voor je van NXS, Beautiful Girl. Eerst Emmylou Harris met You Never Can Tell.

moment een van de grootste zomerrits, Nederlandstalige zomerrits hier van in Nederland. En die is voor Rutge van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Ja, ook die draaien we natuurlijk hier mee bij OZR. Ja, wat we ook gaan draaien zo meteen is Texas en Guitar Song, ook Mother's Finest en Baby Love. Maar eerst gaan we naar 1979 naar Christopher Cross. En zo heet ook het gelijknamige album dus uit dat jaar. En dit stond erop, Sailing.

Dus ik iets van Mother's Finest en Baby Love hier bij OZ. En ja, straks na 9 uur gaan we verder natuurlijk met Goedemorgen Zondag. En onder andere de top 40 gaan we terug naar 1981. Dus blijf er ook gewoon lekker bij.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de twee limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website.
6: Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag. Mark.

dames en heren, heel wat goed om zonder daar luisteren nog steeds naar. En dit was de Culture Club en Move Away. Ja, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 8 augustus 1981.

Noem er eens, dan doen onze Nederlandse Maywood en Rio. Nummer 2, Lobo en Caribbean Disco Show. En de absolute nummer 1 op 8 augustus 1981 was voor Michael Jackson en One Day in Your Life. En die komen ze alle drie achter elkaar.

Dat was hem, de nummer 1 van de Nederlandse 40 van 8 augustus 1981. En die was voor een jonge Michael Jackson en One Day in Your Life. Muziek van Madness komt eraan, Our House, maar eerst Shakira en Burna Boy. Maar natuurlijk het WK-lied Die Die.

uit 1969, de Argies en Sugar Sugar. Ja, moet je dan ook niet denken aan de discussie van de laatste tijd die over een attractiepark in Kaatsheuvel gaat, over het onbeperkt frisdrank tappen. Ja, Sugar Sugar. Maar ja, goed, maakt het ook niet uit. Hè. We gaan door met muziek van Nederlandse Jurk. Zo graag, dat is hem. En ook weer Stapleton met White Horse, maar eerst Cosheen.

Heeft Google weer wat lekkere hits achter zijn naam staan. Chris Stapleton was dit en White Horse Hero, zegt. Zometeen Rick James en Glow. Ja, het gaat helemaal groeien van deze lekkere muziek op deze vroege zondagochtend. Maar eerst gaan we eventjes incognito. Tenminste, dat is wel de artiestennaam. Met deze plaat in 1991 van het album Inside Life. Is it always there?

gloeit er helemaal van op, hè, van deze Rick James met natuurlijk de titel Glow hier bij OZ. Ja, zometeen na 10 uur het Goede Morgen Zonder verder. Natuurlijk, als het goed is, met Hans van Erp. Veel plezier nou daarmee. Ik heb voor je La Bionda, One For You, One For Me en John Newman, Love Me Again. Fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke, tuin- of doe-het-zelf-apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u overhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
4: Hans van Erp.
5: Vinylstudio 45.

Dit is wel het mooiste stukje speelgoed dat wij kunnen vinden hier bij OZN920. Namelijk onze vinylplaat, want die gaan we draaien de komende uren hier. Van 's ochtends 10 op de zondag tot 's avonds 10 op de zondag. Tot 's avonds 6. Dan draaien wij lekker ouderwetse vinyl, dat weet u inmiddels. En dan zijn onze plaatjes, de vinylplaatjes, onze speeldingetjes allemaal. Toy was dit van de Casuals uit 1968. Leuk dat je erbij bent. Mark, bedankt voor je voorgaande 2 uurtjes van Goedemorgen Zondag, want daarin ben je aanbeland. En ik vul het op tot 12 uur. Met onder andere deze mooie hit van de Golden Earring. Arine Scherritsen, hij wordt vandaag 80 en wij feliciteren hem.

echt een heerlijke disco-hit uit 1976, hoor, met die houseband. En dat was ook best wel de houseband van vele discotheken in die tijd, want zij waren best wel een partij populair, kan ik wel zeggen, want ze hadden best wel een aardige aantal hitjes. En dit was er eentje van, Dancing Shoes. En daarvoor Going on a Run van The Golden Earring met de jarige Rinus Gerritsen. Vandaag 80 jaar. Wat een leeftijd. Ik hoop dat je nog veel jaartjes bijzet. Even kijken. Ja, vinyl gaan we draaien. Dat weten we. En dan draaien we ook lekker de Doors.

dit klinkt toch wel lekker vrolijk op de zondagochtend, hè? Mooi, hè? Ik kwam dit tegen op het album Killing Me Softly uit 1973. En dat is afkomstig van niemand minder dan Roberta Flack. Hè? Killing Me Softly with My Song. U kent het allemaal. Maar ja, dit, When You Smile, klinkt even vrolijk. Altijd heerlijk om te horen. Ach, over vrolijke plaatsen.

Through the Barricades. Uit 1986. En 3 jaar eerder was het in Ierland. Ging het er altijd een beetje spannend aan toe. Daar schoot een Britse soldaat een Thomas Riley dood. Hij was net 22 jaar en hij was een hele goede vriend van de band Spandau Ballet. En tijdens de True Tour die Spandau Ballet in 86 had, of daarvoor nog trouwens, want anders kan het niet, verkocht hij de merchandise allemaal. En zijn dood die leidde tot het maken van dit Through the Barricades. En dat was trouwens niet het enige dat erover ging. Ook Bananarama die heeft een liedje gemaakt dat ging over, dit, over deze gebeurtenis. En die heette dan King of the Jungle.

Heerlijk. En we hadden zojuist een hele mooie oude plaat uit 1966 van een Amsterdamse band genaamd de Bobby Green Selection. En dat was The Game of Love. En een tweetal leden van die band die kwamen later nog bij de Motions terecht. In eerste instantie, als je dat plaatje opzet en je hoort de stem van de zanger, dan denk je van, hey, dat is er eentje van de T-set. Maar zo is het niet. Goed. En zojuist dus Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. En om even de klok terug te draaien naar 1992. In de nacht van 8 op 9 augustus 92 was het een zeer warme nacht. En op veel plaatsen blijft de temperatuur lange tijd boven de 25 graden. Het is een beetje de omgekeerde wereld was dat, hè?

Ja, Whiskey in the Jar, dat was misschien wel hun grootste hit. Deze die haalde de top 40 helaas niet. Dit Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in Its Spotlights. Om tussen haakjes dan natuurlijk. Leuke plaat, tipperade plaatje. Maar ik draai hem nog altijd graag hier op OZL 920. En dan gaan we nog eens een klassiekertje doen. En dat wordt er eentje van de Dire Straits. Ik denk wel dat we die allemaal een beetje kennen, hè. Dit is The Sultans of Swing.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u overhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke, tuin- of doe-het-zelf-apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem
1: neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

Ja, dit is wederom zo'n bekende binnenkomer aan het begin van een nieuw uur van Goedemorgen Zondag. Vinyl op OSR 920. We horen Cat Stevens met zijn Matthew and Son. Ik vergeet nooit meer dat videoclipje dat opgenomen is tijdens een of andere tv-show. Daar zit zo'n man in een tussen het publiek en in één keer staat hij op en begint hij te zingen. En dan bleek dan die Cat Stevens te zijn. De mensen keken nogal een beetje vreemd op toen dat allemaal gebeurde, zo te zien. Dit is Joe Cocker van zijn album uit 86, het album Cocker.

0: Man, wat een plaat uit 1976. Randy Newman schreef dit ooit en zong het natuurlijk ook zelf. En in 1976 werd het uitgevoerd door de Jess Roden Band, You Can Leave Your Head On. En 10 jaar later, in 1986, verscheen het ook op het album Cocker. Dat een albumtrack waar we ons juist ook nog een nummer hoorden. Uit 1986, het album Cocker. En wij hoorden ze juist dan nog Don't You Love Me Anymore. Wat dan weer geschreven werd door Albert Hammond. Goed, dan gaan we nu naar 1980 of naar 1991. Het kan beide, want in beide jaren werd dit liedje van Raymond van het Groene Woud uitgevoerd. Je veux l'amour.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

Zo heb ik mijn koffie ook het liefst. Zo zwart als het maar zijn kan. Black Coffee. Nummer ooit geschreven door Ike en Tina Turner. En die hoor je eigenlijk nooit. En deze trouwens ik niet, ook niet. Want dit is een B-kantje van Humble Pie uit 1973. Dit Black Coffee. Ja, ik hou wel een beetje van die B-kantjes. De Black Coffee. Er is een hele mooie videoclip. En die is opgenomen tijdens een uitzending van die Old Grey Whistle Test. En dat was een tv-programma, een muziekprogramma in de jaren 70 volgens mij nog in Engeland. En als je die gaat bekijken, die is helemaal live gespeeld dan. Nou, dan krijg je echt de kippenveren. Dat kan ik je wel vertellen. Ook van deze trouwens. Dit is Vehicle, The Ides of March.

en toe moet je ermee dealen, hè. Hate Love a Bitch. Mooie stem van Rod Stewart. Een van zijn heel veel mooie hits die hij gescoord heeft in al die jaren. En hij is nog altijd lekker drukdoener op het podium. Af en toe nou, dat doet hij wel een beetje raar. Maar dat zit een beetje in de man. Goed. Inmiddels op mijn digitaal klokje. 2 minuten over 11:30. En dan wordt het tijd voor een update van het weerbericht. Nou, vanmiddag wordt het tropisch heet met 30 graden. En de zon die schijnt flink, maar er trekken ook wolkenvelden over. En de wind is zwak tot matig uit het westen. En dan vanavond blijft het nog lang warm. En vooral in de grote steden. En vannacht liggen de minima tussen de 16 en 20 graden. En er staat dan weinig wind. En morgen wordt het nog zomers warm met 25 tot 28 graden. En dinsdag dan is het maximaal 25 graden. Beide dagen is het droog met zonnige perioden en wolken. En vanaf woensdag, dan wordt het een aantal dagen zeer warm. Het is een verrassing, hè?

Voor deze gelegenheid gingen we even down under. Dat deden we met Man at Work. Ah, mooi album is dit hoor. En Down Under staat daar ook nog eens een keertje op. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En daarvoor hadden we nog Sealed with a Kiss. Het origineeltje van Brian Hyland natuurlijk. En we hebben natuurlijk hier in ons kast ook een hele mooie cover staan van Jason Donovan. Ja, die draaien we dan ook nog wel eens een keertje. En over die Jason Donovan gesproken. Die heeft wel een heel mooi nummer op zijn repertoire altijd staan. En dat is Harvest for the World. En dat is origineel van die Isley Brothers. Wij kennen hem misschien beter van de Style Counselor of van Paul Garrick uit 2002. En ook Kim Wilde, die heeft dat nog eens ooit gezongen. En die gaan we zo dadelijk ook nog een keer draaien, Kim Wilde. Maar eerst dus de originele versie van Harvest for the World. Ja, vorige week draaide ik Summer Breeze van de Isley Brothers. Berend Koenders wilde dat ik hem weer draaide, maar dat doe ik pas volgend jaar weer. Hier is dus de originele Jim van Harvest for the World met de Isley Brothers.

de muziek van Kim Wilde uit de jaren 80. Altijd lekker nog. En ja, het is Cambodja en niet altijd een prettig onderwerp. En dat geldt eigenlijk ook voor deze plaat. Maar ze zijn zo mooi af en toe. En dan, ja, dan ga je dat toch maar wederom een keertje eentje op de draaitafel leggen. Ook al zijn de omstandigheden waar het liedje over gaat niet altijd even prettig. Maar goed. Wederom zo'n productie van Bolland en Bolland. Dit is Falco. And Genie.

1973, Roxy Music, Do The Strands. En dit is het openingsnummer toen de tijd van het tweede album van Roxy Music. En dat heet For Your Pleasure. En dit liedje, dat zou een theatraal eerbetoon moeten zijn aan een fictieve dansrage. Namelijk genaamd The Strands. En zoals gebruikelijk bij Roxy Music. Juist, ja, The Strands. En zoals gebruikelijk bij Roxy Music, dan bevatten de songteksten talrijke verwijzingen naar kunst en cultuur. Ja, allemaal van Roxy Music hier op OZN 920. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 12 uur. En daarna, OSR is dan lekker bezig met het zondagmiddagcafé. En het wordt weer gezellig hoor, want om 12 uur is Berend Koenders als eerste aan de beurt om de biertjes en alles klaar te zetten. En de borrelnootjes en de stikkies, alles wat erbij hoort. Die zoutstikkies dan, hè. En Peter Boer en Sander Stekelenburg, die doen de...

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig. In het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de twee limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal twee kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

En dat was hier dan het binnenkomertje voor het zondagmiddagcafé Ilo. En Shine. Ja, ja, schijnen. Een klein beetje liefde, maar heel veel zon, dat wel. Temperaturen die zijn alweer, laten we zeggen, de 20 gepasseerd. Inmiddels staat 3-0 hier op de teller, dus ja. We zullen er maar even genoeg water bij drinken, dan komt alles goed. Hans, jij bedankt voor de radioshow. Ook jij, Mark. Hey, de zondag is niet compleet als de ochtend niet op de radio is. Toch? Hier is Los Bravos, Black is Black.

Magic uit de zomer van 1982. De heren Vitesse. Met een mooie verhaal van Rosalyn. En ik moet denken dat dit drietal brave jongens waren. Maar de B-kant van het single. Die heet Screwed, Blood en Tattooed. Nou ja, hier is Sting. Fragile. Rust op de radio.

Ik zat even na te denken, we doen er al een tijdje die vinylplaten draaien op een zondagmiddag. Vanuit deze studio, niet alleen bij OZR 920, maar ook eerder bij een ander radiostation. Wat ik terug kan vinden, dat het begonnen is in 2015. Ja, dat is zeker al 11 jaar. En Anita Meijer, is hij dan toen ook al voorbijgekomen?

0: Ja, destijds hadden ze ook al een beetje de effecten. Ze gebruikten een telefoon om een beetje telefoonstem te creëren. Deze Furley Spencer was er eentje van David McWilliams. Wat nu op OSR 920, Michael Jackson.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Soms zoeken ze wat plaatjes van mij uit. Want ik heb hier iemand die 6 plaatjes per uur. En dit is er zo eentje. En die kende ik niet, terwijl ik best wel heel veel platen ken. Toch ook nog fan van Journey, want die hoorden we. Maar meestal draai ik dan Don't Stop Believing. Maar dit was dus Open Arms. Limp Bizkit nu.

En dan had je twee hits. Rock With You staat op de A-kant. En deze Sweat La La La song, die volgens mij populairder was als de A-kant. Maar goed, wat is dat weer van uitspraak. Het stond in de hitparades in 1992, in december om precies te zijn. We gaan wandelen. En wie nemen we mee? Gary Moore.

Eentje van Concrete en Clay. Hier op OZR 920, zondagmiddag, straal het zonnetje. Ja, dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Sommigen zeggen van, nou, doe maar eens weer een vette regenbui. Staat niet op de planning. We nemen even meneer Bollefond mee. Hadden op de bananenboot kunnen zitten, maar wij gaan een lijntje wandelen met Angelina.

Het maak ik ook hier volgens mij ergens uit de jaren 50. Gaat even hebben met u over country muziek. De laatste tijd hoor je steeds vaker country muziek. Dat wordt ook een beetje omvat in Americana muziek. Dat heb ik al zo lang ook al eens een keer ergens hier bij OZR uitgelegd. Maar Nederland krijgt een radiozender met alleen country muziek. Voormalige chef Mojo die heeft gedacht van nou, daar wordt het hoog tijd voor, want er wordt veel uitgebracht. Onder andere ook mensen van, we zouden eens even zeggen, waar stond het nou? Een paar bekende artiesten die country platen maken, maar die in dat genre niet zitten. Onder andere Beyoncé. Nou, deze dame, die hoef je niks uit te leggen. Dus country 1 en al, maar die heeft ook nog onlangs, nog niet zo lang geleden, een rockalbum gemaakt. Dolly Parton, hier is You Are.

Me and you and the dog named Boo. Tegenwoordig heet de honden geen Boo meer, maar je komt heel vaak je Boo tegen met één enkel O. Maar dat is even een randopmerking. Ja. Hey, kijk op klokje. Het is tijd voor het Radio Nieuws en de Regio Break. Dus wij gaan even naar pauzestand. Maar nog tot aan 6 uur de vinyl praten. En ik mag straks het volgende hier ook nog even doen. Tot het nieuws. Focus. Sylvia.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een zeppelin van 75 meter lang bepakt met meetapparatuur onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer. In het noordoosten zonnig. In het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Laarbeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Bij Hoeco in Beek en Donk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke, tuin- of doe-het-zelf-apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beek en Donk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de twee limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Zo ben je uit het vakje afdeling stevigstukken. Deze vernieuwuur begon met Yes, Owner of the Lonely Heart. Hebben we dan ook nog wat rustig? Jazeker, tot aan 6 uur hebben wij van alles en nog wat de moeite waard om te blijven hangen. Hier is Joe Dassin.

Ze hadden niet heel veel hitsucces, de jongens van de Cars, maar wel een paar knijters. En dit was de grootste knijter in mijn optiek. Simpele mededeling. Die gaat die auto nou toch rijden. OSR 920. De vinyl tot aan 6 uur, zoals ze dat gewend zijn. Met straks ook nog even Sander Stekelenburg, maar Peter Boer ook. En die is al binnen. Die zit al in zijn bak te neuzen om te kijken of ik de juiste singles uit het rek heb gehaald. Want ja, soms staan die nummers dus een beetje door de war. Dit kennen we onder andere van Omroep Brabant.

Muziek van Coldplay. Hebben niet meer die successen die ze in hun beginperiode hadden. Maar ja, dat is wel met meer beroemde artiesten die op een gegeven moment denken. Laat maar. Boys to Men nu.

Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Welkom in de gezelligste kroeg van de regio. Dit is het Zondagmiddagcafé.

Het was een beetje de doorbraak en meteen de knijter van dit bandje. Shocking Blue. De dame in kwestie leeft al jaren niet meer, maar de muziek die blijven gewoon draaien. Eens even kijken. Heb ik de volgende niet helemaal klaargezet of begint hij heel erg zachtjes? Dat kan natuurlijk ook. Precies. Living Blues, LB Boogie.

En dan kwam in de Nederlandse hitparade dankzij Fred Spitz, want die draaide die plaat eindeloos destijds. Dan wel ook de LP-versie die, laten we zeggen, twee keer zo lang is. En het is een singeltje en je stopt ineens mee. Worn Down Piano, Mark Clark en de band was dat. Zo was die. Ja, net of je geknipt is. Hier is Two Traps. This is the sound.

Muziek van de Motor Reeves en de Vandellas, echt een Motown-plaat. Is daar een stuk van mijn aandeel. Maar het gaat door, tot aan 6 uur de vinylplaat zoals je gewend bent. Zometeen Peter Boer en hopelijk onderweg Sander Stekelenburg, want die moet dan een uur daarna weer. Fijne zondag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de 4e divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Het Laarbeeks Penalty Toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet,
1: Of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Peter Boer.

Deze week kregen we het nieuws dat hij overleden was. Tony Scott, hij mocht 54 jaar worden, heeft ons hele leuke muziek nagelaten. En dit was een van die leuke hits van hem uit de jaren 90. Give me some swingin' baby. En we hebben nog heel veel fijne muziek van hem. Dus komt altijd wel weer eens een keer van passen. En dit zijn die andere heren uit de jaren 80. Hele grote hits hadden ze. Wet, wet, wet. En dit past zo lekker bij het weer van vandaag. Sweet Little Mystery. Het zonnetje.

Het geweld van de Tom Robinson Band en 2468 Motorway. Oftewel een motorweg met alleen maar even getallen. Ja, dat was het inderdaad, ja. Even kijken daarvoor. Wet, wet, wet en Sweet Little Mystery. Zometeen wat Nederlandstalige muziek. Rob Zorn heb ik voor je klaarstaan. Maar we doen het ook even wat rustiger aan. Deze dame komt uit de stal van Prince. Staat ook op het Paisley Park label. En ze heet Taya Seville.

Meer dan de ander, maar af en toe dan hebben we ook wel eens allemaal een beetje mazzel inderdaad. Het werd bezongen door Rob Zorn, een van zijn eerste pleintjes in de jaren 90. Hij doet nog steeds mee in het Nederlandstalig circuit en scoort regelmatig nog eens een leuke feesthits. En zeker in kroegen en partijen, daar doet hij het erg goed. Je hoort hem nu op OSR 920 met daarvoor Taya Seville en Love is Contagious. Dit is een B-kantje van een singeltje van ABBA. Het is de B-kant van Knowing Me, Knowing You. Maar deze begint ook steeds meer voet aan wal te krijgen, zeg maar. De meeste mensen denken van, hey, is dit niet een hit geweest van de dames en heren van ABBA? Happy Hawaii!

Ja, en het grappige is, al die singles van Level 42, daarin zit bijna altijd wel een speciale solo voor Mark King met zijn basgitaar. Maar in deze plaat dus helemaal niet. Hè. Het is gewoon een lekker popplaatje uit 1988. Je hoorde het hier bij OZ 920 en dat heette Heaven in My Hands. En eens even kijken, daarvoor hadden we Happy Hawaii. Dat was muziek van ABBA, daar kwam ik op omdat ik gisteren naar deel 2 ben geweest van de film Mamma Mia. Leuke film, leuke film. Dit komt trouwens ook uit de film Man on the Moon. Hey, en zo heet de plaat zelf ook, uit 1992. Muziek van R.E.M. nu, bij jou op de radio.

Whitney Houston van het album Whitney. Ja, ze had toen de tijd twee albums uit. Het eerste album heette Whitney Houston en het tweede album heette Whitney. Ja. Onder het motto laten we het eenvoudig houden, niet ingewikkeld. Het kwam in ieder geval van hetzelfde album waar ook I Wanna Dance With Somebody op stond. Die andere grote hit van Whitney Houston. Ja, inderdaad. En de man die het allemaal produceerde en in elkaar knutselde. Jellybean. En was onder andere ook verantwoordelijk voor die grote hit van Madonna, Holiday. Dat deed ook diezelfde Jellybean. Dus ja, die man die is lekker bezig en scoorde zelf ook nog af en toe zijn hitje. Nou, even wat rust op de radio. Hè? Trouwens, het programmaboekje is enigszins gewijzigd. Zometeen tussen 2 en 4, Tony Bouw. Duurt nog even hoor. Eerst even deze van de Racing Cars.

0: René Vroeger. En toen nog in de samenwerking met Stokeken en Waterman. En Your Place or Mine. Jaren 90 herleven gewoon hier in 2026 op OSR 920. En trouwens, René Vroeger heeft ooit een keer een opname gemaakt van de hit We Are All Alone. Een nummer van Boys Kecks, wat ook hoge ogen scoorde door Rita Coolidge. En laat ik nou Rita Coolidge klaar hebben staan, maar wel met een andere.
1: Your

tot aan 3 uur is het inderdaad. Ik zei net tussen 2 en 4, Tony Bouw. Maar hij zit er zo meteen tussen 3 en 5. 2 uur achter elkaar. En tot aan het nieuws. Zomerse klanken. En La Playa. En dat is muziek van Las Fieras.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
3: Tony Bouw.

Ja, ze scoorde 1-hit in Nederland en daarna niks meer vernomen van deze band. De band Love and Pride. En het band heette King. En het nummer heette Love and Pride uit de midden jaren 80. Aan het begin van weer een nieuw uurtje vinyl hier op zondagmiddag, Zondagmiddagcafé. Met een lekkere plaat uit de jaren 70. Hier is Stretch, ook in zo'n eenmalig hitje. Why did you do it?

was een singeltje met een dubbele A-kant destijds uit de begin jaren 60. Roy Orbison, de A-kant was het mooie Lia, maar dit was zeker zo mooi. Working for the Man hier op OZR 920 in het zondagmiddag café. Een nummer nu uit die hele mooie film Dirty Dancing, die film die ik misschien wel 10 keer gezien heb. Blijft prachtig, deze van Eric Carmen. Hier is Hungry Eyes.

Oh, kleine hitjes hieruit op OSR 920. Een van de heren van de Eagles die een solo plaat maakte. Joe Walsh hadden we het over uit de jaren 70. Life's been good. Naar de jaren 90 met Rosala. Everybody.

dat was helemaal een band die in de jaren 70 twee grote hits scoorde in Nederland. De band Modder's Finest. Die een hit was Baby Love. En zojuist draaiden we The Peace of the Rock hier op OZR 920. Daarvoor ook nog van het album Tango in the Night, Fleetwood Mac en Baker Loved. Net iets over 3:30, tijd voor een smartlap. Hier is Suzy.

Dat was een beetje het Britse antwoord op de Jackson 5. De formatie 5 Star, 5 broertjes en zusjes. Denise, Doris, Lorraine en Stedman en Delroy. En dat plaatje heette Let Me Be The One. Terug naar de jaren 80 met Nina.

De pareltje, de popmuziek hier op OZR 920 in de zondagmiddagcafé Steely Dan. Natuurlijk met zang van Donald Fagen van het album Can't Buy a Thrill, waar het nummer Reading in the Years op staat. Je hoorde het hele mooie Do It Again op OZR 920. Tijd voor een foxtrotje. Hier zijn de Cats. We should be together.

helaas veel te vroeg van ons heen gegaan, deze meneer Prins uit de jaren 80. 1999. En daarvoor nog die hele mooie van Paul Young, het oud nummertje van de Everly Brothers. The Love of the Common People. Aan het einde van weer een uurtje vinyl op zondag hier op OZR 920. Zodat ik na nieuws van 4 uur ben ik bij je terug met nog veel meer lekkere muziek vanaf het vinyl. Tot de 4 uur. Nou, een hele mooie van Queen. Radio Gaga.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf-apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
3: Tony Boom.

Net 4 uur geweest. Weer een nieuw uurtje muziek vanaf vinyl op het vanaf OSR 920. Het zondagmiddagcafé, waar het altijd gezellig is. En ook gezellige muziek gaan we draaien. De zon is weg, maar toch een zonnige plaat uit de jaren 70. José Elas Rios. Lailala.

Het was uit de tijd van de Hotpants, uit de begin jaren 70, hoorde je Guan Bastos. Dat was eigenlijk een Duitser, hij heette eigenlijk Rolf Streitz. Hij scoorde één hit in Nederland, het nummer heette Loop Die Love, die we zojuist draaiden. En de nieuwe single van Rutger van Barneveld, ja, die lijkt heel veel op dit nummer. Maar dan moet je maar eens op een andere zender luisteren. Wij gaan door met muziek uit de begin jaren 80. Grace Jones, Nipple to the Bottle.

een echte jukebox-kraker van amper 2 minuten deze van Buddy Holly. It's so easy. In de jaren 70 zou nog eens nagedaan worden door Linda Ronstedt. Maar dit was de originele uit de eind jaren 50. En daarvoor nog Timothy Thomas uit de jaren 70. En Come On Eileen. Door met muziek uit de jaren 80. Texas Midnight Runners. Come On Eileen.

terug in tijd, terug naar de jaren 60. Nou, het is hier gezellig in het café hier bij OZL 920. Ik kwam er bijna niet bovenuit. The Q, een van die vele beatbands uit Den Haag. Normaal speelt andere nummers, R&B nummers van onder andere The Kinks, Animals en The Stones. Maar dit was een beetje een uitstapje met N. En dat was destijds een allergrootste hit. Iets heel anders nu. We gaan terug naar de jaren 70. Met Billy Paul, zijn enige grote hit hier in Nederland. Me en Mrs. Jones.

0: En bent u vooral hitscoren in de jaren 80. Had over Level 42 natuurlijk met frontman Mark King. En dit keer draaiden we Children Say. Van de jaren 80 naar de jaren 60. Met een klassiekertje van Petula Clark. Don't Sleep in the Subway.
1: You

Trouwens, die kwam uit de jaren 50, geschreven door Hank Williams. En een van de vele uitvoeringen van Jambalaya on the Bayou draaiden we zojuist hier op OZL 920 uit het jaar 70, de Carpenters. Aan het einde van mijn aandeel op deze zondagmiddag zelfs, ja. Zodat ik het laatste uurtje vinyl op OZL 920 met collega Peter Broer. Ik laat je achter met een mooie van Roxy Music. Love is the drug.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten, krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Het Laarbeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de 4e divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

Johnny Camp uit 1988, zijn enigste grote hit hier in Nederland. Het heette Just Got Paid. Nou, we gaan met Tony Bouw zo meteen afrekenen, want die heeft 2 uur achter elkaar gedraaid. En dat betekent dat ik nu nog 1 uurtje hier het zondagmiddagcafé mag vullen voor u. En dat doen we onder andere met deze heren van Mr. Big.

ze deed het in het tempo even wat rustiger aan met deze Franse chanson, zou je bijna kunnen zeggen. Nee hoor, het is gewoon een volledig Engelse tekst, alleen de titel is in het Frans. En dat was niemand minder dan Kylie Minogue uit 1988. En daarvoor hadden we nog muziek van Mr. Big. En er zijn twee bands met dezelfde naam Mr. Big. Maar dit was die andere, zeg maar, uit Engeland. En dat ging over Mr. Romeo. En als je dan zingt I Still Love You, dan heb je waarschijnlijk ook zo iemand die dan zegt van, nou, het is allemaal prima, leuk en aardig, maar daar willen we het helemaal niet over hebben. I don't want to talk about it.

het bijzondere verhaal van The Time Lords en Doctor in the TARDIS. Het waren natuurlijk dezelfde heren die ook achter de KLF zaten. Ze noemden zich de Justified and Ancients from Moomoomland. En nadat ze met deze plaat een nummer 1 hit scoorden in Engeland, hebben ze een boek geschreven met de handleiding Hoe scoor ik een nummer 1? En dan was er een bandje in Oostenrijk waarvan iedereen dacht van nou, dat gaat helemaal niks worden. Die hadden dat boek gekocht en jawel, ook hun scoorden een nummer 1 hit met de handleiding, dus geschreven door de heren van de KLF. En dat werd toen de tijd Bring Me Edelweiss. Nou, die gaan we niet draaien, maar het was allemaal wel in verband met elkaar. Daarvoor hoorden we nog muziek van Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. We gaan even piano spelen. Nou ja, piano spelen. Het is wel een hele slechte piano hoor, maar het was de kennismaking met Shaggy. En hoe heette die ook?

Het was de kennismaking met Anita Tickerham en haar eerste single in de Nederlandse hitparade. Ze heette toen de tijd Twist in My Sobriety. Ik heb nu een duo voor je klaarstaan. Je kan zeggen, we gaan een plaat draaien van Nicolas en Valerie. Maar dan heeft niemand enig idee waar we het over hebben. Maar als we de achternamen gebruiken, dan weten we het allemaal weer. Ashford en Simpson. En ze hadden nog een hit. Nog eentje. Ja, zo'n hele fijne plaat. En die heet Found a Cure.

Het was een single van het album Bad en Michael Jackson, Just Another Part of Me. Maar ik leerde het nummer vooral kennen toen ik ergens in Amerika, in Disney World, de film Captain EO ging bekijken. Dat is de film toen de tijd met Michael Jackson. En dit was daar de soundtrack van. Dus toen had ik in één keer zoiets van, hey, leuke plaat. En even later kwam die ook in Nederland op single uit. Je hoorde hem hier bij OSR 920 op de zondagmiddag. We draaien alleen maar vinylplaatjes vandaag tot aan 6 uur. Je hoort ook nog Ashford en Simpson. En een tipperadenplaatje eigenlijk, want het is in Nederland nooit een grote hit geweest. Het heet Found a Cure. Nou, en over Nederland gesproken. Dit komt uit ons eigen land. The Scene. En open, open, open. Breekt de lucht ook nog open of wordt het donker?

88, lekker hè? Even herinnering ophalen op de zondagmiddag hier bij OSR 920. Even terug in de tijd. En deze dames, als we nog verder terug in de tijd gaan. Toen waren het ooit achtergrondzangeressen bij niemand minder dan Virgil Sharkey. Daar begonnen hun als achtergrondzangeressen. En later gingen ze niet geheel onverdienstelijk hun eigen weg als Wee Papa Girl rappers. Scoorden als eerste in Nederland een hit met deze Fate. Nou. En dit is echt zo'n lekkere voor de zondagmiddag dat je denkt, wat is dit ook alweer? Het klinkt zo lekker. Het zijn de heren van Scritti Politti. Oh Patty.

samen met Kim Wilde en Never Trust a Stranger. Wat een hit was dat, hè? Het was in de jaren 80 dat complete zalen mee stonden te springen. Ik kan me nog goed herinneren. Ik was erbij. Och, en daarvoor ook nog fijne muziek. Speciaal voor die zondagmiddag uitgezocht muziek van Scritti Politti en O'Patty. En ik zit eens even te kijken. Klokje wijst aan dat we langzaam opgaan naar de laatste paar plaatjes van dit vinylcafé hier op deze fijne zondagmiddag 9-8-2026. Ik zeg allemaal weer bedankt voor de aanwezigheid in het café vandaag. Allemaal bedankt voor het luisteren. Morgen tussen 8 en 9 ben ik weer op de radio. En tot die tijd hebben we natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zometeen Paul van Beek alweer. En Leo komt vanavond ook nog een keer voorbij. Fijne avond!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemond-Bakel op Omroep Peelrand. Het Laarbeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Geemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Geemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Geemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond.

0: Ze had natuurlijk uit de film Grease heel veel fans en die zagen er in een strak fitnesspakje. Ja, liepen er allemaal weer weg. Physical Olivia Newton-John.
1: Paul van Beek.
0: Inderdaad, net na 6 uur op zondagavond 0908. 2026, dit is de avond van OSR 920. Maar ja, de temperaturen buiten zijn nog niet het idee dat je het gevoel hebt dat het nogal avond is. Maar goed, de avond volgt nog met straks Leo de Baan. We hebben natuurlijk Kees ook. En die heeft trouwens vanavond in 3-in-1 Paolo Nittini op de radio.

Nou, dit liedje is al heel veel versies uitgebracht. Ditmaal de Blue Ridge Rangers en Jambalaya on the Bayou hoorde je. Daarvoor Raccoon nog, ook altijd leuk. Love You More. Ja, het zijn de hits van de zondagavond van OSR 920. Jij hoort bij ons, zometeen gaan we dansen met Johnny Camp. Was een hit in de jaren 80. Jimmy Behorn komt nog voorbij en dit is Somber. Fijne plaat van een paar maanden geleden. Back to Friends.

Just Got Paid, wat een energie in dit nummer. Als je dit hoort en je zit een beetje in de goede moed, dan wand je gewoon weer even terug in de tijd dat de dansvloer verlicht was. De spiegelbollen daar, ja, dat zie je tegenwoordig niet of nauwelijks nog, hè. Ja, af en toe worden nog leuke dance classic feestjes gehouden. En die zijn op hun beurt dan wel hartstikke leuk. Graham McRae, Love Frequencies en Zonderling. Straks op de radio, nu Mr. Jimmy Ballhorn dansend de avond in. But Let Me Be Your Lover.

vakantie. Dan kun je me misschien vertellen waar het over gaat. Bacco per bacco, zucchero fornaciari, zucchero sugar fornaciari. Pleegden ze me destijds ook wel te noemen. Hit uit de jaren 90. Hier op OSR 920. Jij hoort bij ons zondagavond. Het is jouw avond. Blik even terug op het weekend. Was het de moeite waard? Everybody.

Lekker, hè? Lost Frequencies en Zonderling. Hoewel ik ook het idee heb die zonderling, die Lost Frequencies zelf ook een beetje een zonderling is. You're the Crazy bij OSR 920.

Net zo goed met kerst gedraaid kunnen worden, toch? Everything's gonna be alright. Sweetbox hoor je op OSR 920. Jij hoort bij ons. Zeker ook op zondagavond laten wij je niet alleen. En ben je welkom bij de gezelligste club, OSR 920. Nona straks. Eerst Thunderclap Newman en Something in the Air.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for me
1: to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. De avond door.

0: Lekker man, Nigel Redliff en de Night Sweats. Son of a bitch, S.O.B. op OSR 920. Het is 7 uur geweest.
1: Paul van Beek.
0: Neemt je graag mee tot een uur of 8 vanavond. De zondagavond van OSR 920 is er altijd eentje om een beetje terug te blikken op het afgelopen weekend. Was het de moeite waard? Hier zijn de New Adventures.

twee zusjes en Nancy Wilson met de rest van de band. Heart and Two. Mooi, mooie, mooi. Superlatieve schieten tekort. Daarvoor hadden we nieuwe adventjes en come on. Dit is OSR 920 0908 2026. De zondagavond met vanavond nog Leo. En Kees is er ook met het platen ABC. En 3-in-1. En die is vanavond van Paolo Nutini. Dus je bent alvast gewaarschuwd. Hou je daarvan. Tussen 10 en 12 zit je hier gebakken. En het is buiten toch nog een lekkere temperatuur. Dus bij de barbecue, zet je het gewoon aan. Turtles en de Time Bandits zometeen naar R.E.M. Dit is Shiny Happy People.

Time Bandits. Alida Setting die helemaal een opleving heeft gehad. Sinds dat die meedeed aan de beste zangers. En over de beste zangers gesproken. Die gaan het binnenkort weer doen, hè? Eind augustus. Jord al even dat van de Time Bandits. Op OSR 920. En dit is zo mooi.

Shape of Love, joh, was hun allergrootste hit. En deze single die kwam er lekker achteraan. Sing for the day. Soms moet je je gewoon een beetje laten meeslepen met het ritme. Is het te warm, doe je het rustig aan. Zo zie je ook dat ze het in de zuidelijke landen allemaal wat langer en beter volhouden dan wij. Wij denken toch dat alles gewoon een beetje zijn gang moet gaan. Maar ja, soms dan kan dat nou helemaal niet. Orange Juice Jones met The Rain. Het is om de goden verzoeken. Straks naar Taylor Swift en Teaspoon.

onlangs getrouwd. En dat was een feestje van juwels, als je de verhalen mag geloven. I knew it, I knew you. Taylor Swift, wat een ster. Ja, het is natuurlijk ook zo. Ze maakt leuke muziek, verder niks van te zeggen. Maar het is ook wel een enorme hype. En het lijkt erop dat alles wat ze op dit moment aanraakt in het goud verandert. Nou, het zij er van harte gegund. Dit is de zondagavond van OSR 920. Temperaturen die zijn te hoog geweest de afgelopen week. Hoor ik je klagen? Misschien ga je dan voor een beetje regen. Orange Juice Jones.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de 2e plek. Maar de 1e plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die 1e plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In het 1e weekend van september wordt er in de Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, CD's en DVD's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

Welkom bij het derde uur, de Avonddorp OSR 920. Je hoorde Luisa Fernandez, had een hit in 1978 met dit nummer. En het begin leek wel verdacht veel op Paul Young en Lovers in the Air. Ik ben bij je tot 10 uur. Dit zijn de House Martins en de Caravan of Love. Are you-

Living For van Kensington. Vorig jaar was het best een grote hit in Nederland voor hem. Daarvoor ABBA met Money Money. En vorige week verloren de kapotte kachels nog een rechtszaak van ABBA. Omdat ABBA niet wilde dat het nummer Take a Chance on Me in een gewijzigde versie door de kapotte kachels werden gezongen en gestreamd op Spotify. We starten met House Martins en The Caravan of Love. OSR 920 tot 10 uur de avond door. Dit is Bon Jovi en In These Arms.

Van 1980 deden Jay and Americans wat ze in 1965 niet lukte. Ze werden nummer 1 in de top 40 met Cara Mia. En dat hoorde je zojuist. Daarvoor Kim Wilde en Never Trust a Stranger. We starten met Bon Jovi en In These Arms. Dit is Carl Emerald en A Night Like This.

Drie hits op een rij. We starten met Caro Emerald en A Night Like This. Daarna de live versie van Something Got A Hold On Me van Beth Hart en Joe Bonamassa. En zojuist hoorde je Mel en Vintage Future en Love Train. Yeah. Dit is Texas en So Called Friends. Don't make-

Originele nummer van de Rolling Stones, maar ook David Garrick deed het best goed met dit nummer in 1966, Lady Jane. Daarvoor Tina Turner en The Private Dancer. En we starten met Texas and So-Called Friend. Zometeen het nieuws van 9 uur en tot die tijd Alicia Keys en Empire State of Mind. En daarna nog Suzy Quatro en She's in Love with You. Ik hoor je graag aan de andere kant van 9 uur. Tot zometeen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8:00. In het eerste weekend van september wordt er in De Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11:00. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

Laatste uur van OSR 920, de avond door. Je hoort een groot hit van Matthew Wilder uit 1983. Het heette Break My Stride. Ik ben bij je het laatste uur tot 10 uur met heerlijke muziek op de zondagavond. Dit is Sting en Shape of My Heart.

De zogenaamde Philly Soul uit 1978. Het waren de Philadelphia International All-Stars en Let's Clean Up the Ghetto. En die Philadelphia International All-Stars, dat waren Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, Teddy Pendergrass, de OJ's en Didi Sharp Gamble. Daarvoor hoorden we de Editors en Papillon en we starten met Sting en Shape of My Heart. Dit is Cressip samen met Danny Vera aan Make It a Memory. Hey,

gigantische hit voor Fleetwood Mac. Dit nummer uit 1977, Go Your Own Way, was een track van het album Rumours. Daarvoor Blondie, oftewel Deborah Harry en Call Me. En we starten met Cresip en Danny Vera, Make It a Memory. Dit is Coldplay en In My Place.

The Image Dragons uit 2011 met It's Time. En daarvoor de wereldhit van The Romantics, What I Like About You. Er staat het setje van drie met Coldplay en In My Place. Dit is Lucifer. Het is een opname uit 1975 met helaas te vroeg overleden Margriet Eshuis. Op drums Henny Huisman. Dit is House for Sale.

Prachtige muziek op de zondagavond, je hoorde de Moody Blues, Nights in White Satin van het conceptalbum Days of Future Past. Daarvoor Shania Twain, That Don't Impress Me Too Much. We starten met Lucifer en House for Sale. Zometeen het nieuws van 10 uur en tot die tijd de Fortunes en One Special Moment. En daarna Johnny Cash uit 1972 met A Thing Called Love. Na 10 uur hoor je Kees van Kooi met het platen ABC. Ik dank je voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroef trofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8:00. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Het platen ABC.
8: Kim.
7: Kees van Kooi.
8: 7:07 van 10 uur. Inmiddels staan we alweer binnen in dat mooie archief van OSR 920. Ik heet je van harte welkom. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt. Tot 12 uur is dit het Platen ABC.

je zijn naam zo hoort, dan... Nou, Italiaanse afkomst is ook wel degelijk zo. Maar hij komt uit Schotland. Paolo Nutini, dat is de naam. En op 17-jarige leeftijd ontdekte een Daily Record... die vond hem zo leuk zingen dat hij hem introduceerde bij een aantal belangrijke mensen. Zodoende kwam hij al op 17-jarige leeftijd in het voorprogramma van Amy Winehouse. En heeft hij zelfs opgetreden met de Rolling Stones.

Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er geweest 5 dagen lang. En 5 dagen alleen maar regen gehad. En dan is Zoutelanden toch niet je van het. Maar goed, Bluff en Geike zongen erover. En hadden een knoert van een hit te pakken. OZ920, dat is waar je naar luistert. Tot 12 uur is dit het Platen ABC. Je kunt ons trouwens netjes volgen. OZ920, je gaat naar de website van OZ920. En daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep. Ook de actuele playlist die we voor jou draaien. Tijdens deze mooie wandeling in het mooie museum van OZ920. Oftewel het Platen ABC. Henk en Henk die kunnen elkaar het bloed wel drinken. Alleen Henk Westbroek treedt tegenwoordig weer op met het goede doel. En dit was één

Ik krijg hier altijd een heel klein beetje een Ringo Starr gevoel bij. Je kunt drummen en niet zingen. En in dit geval, je kunt bas spelen en eigenlijk ook niet zingen. Bill Wyman was net uit de Rolling Stones en had hiermee een klein, heel klein hitsuccesje. Je Sweet Un Rockstar. En dan kun je hem maar blijven bassen, toch? Maar goed, hij was uit de Rolling Stones, dus ze moest wel. Where were you?

hebben deze leuke van Paul Anka. Inmiddels ook alweer 85 jaar jong. Is de hoogste tijd om wat afscheid te nemen voor het eerste uur van deze mooie wandeling van OZ 920. Wij lopen langzaam naar het nieuws van 11 uur en zo meteen na 11 en nog een uur lang. Dat mooie struinen in dat mooie archief van OZ. Tot zo! 1, 2, 3.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15... en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De 5e wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt 4e divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8:00. De Brabantse peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan, Gemert-Bakel volgt op de 2e plek. Maar de 1e plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die 1e plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC.
0: Kees

Welkom terug, het is 9:07. Wij gaan weer verder in dat mooie archief van OZR 920. Het wordt ook wel het museum van de muziek genoemd. Ja, het zou zomaar kunnen, als je kijkt hoeveel er wel niet ligt. Maar goed, wij mogen er gratis in. En jullie ook. En dat betekent dat we van alles mogen pakken en aanraken zelfs. Dit is deel 2 van de Platen ABC.

Alles wat deze jongen aanraakt verandert bijna in goud. En ik dacht trouwens dat Bruno Mars een echte naam was, maar is niet zo. Hij is geboren in 1985 onder de naam Peter Gene Hernandez. Maar vond die Bruno Mars toch een beetje leuker als de artiestennaam? Want ja, die drie van die namen die je moet noemen, dan klinkt het, zegt hij, commercieel toch net niet zo leuk. En Bruno Mars bekt gewoon een beetje leuker. Nou, heeft er ook wel een klein beetje gelijk in. Pauze 920, Chicago en 25 or 624.

Een mooie cover van, maar Bruce Springsteen was toch wel degelijk de schrijver van dit mooie nummer. The 4th of July, Asbury Park en Sandy. Drie titels voor één nummer. Nou, je kunt kiezen. Roger Waters schreef dit al ten tijde van The Wall en liet The Wall horen en dit nummer. En zei tegen de jongens, nou, kies één van de twee. Ze kozen voor The Wall. En zodoende werd dit de eerste solo single van Roger.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OFR 920.
2: Het Platen ABC. Het Platen ABC.

0: yourself free.
1: Het leuke is dat dit nummer en ook het nummer wat je zo hoort, hebben allemaal het nummer 50 in hun liedje zitten. En Balsamen die probeert je uit te leggen dat er 50 manieren zijn om je geliefde te verlaten. Twain doet het iets anders. Die zeggen, ik heb 50 manieren om gedag te zeggen. Ik kom niet verder dan 5.

0: Het is alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondag. Ik dank jullie hier voor je aanwezigheid en jullie thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10 uur, dan gaat de deur weer open. En maken we weer een mooie wandeling door dat mooie archief van OSR 920. Maak er een mooie week van. Tot volgende week zondag. Bye.
1: I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I could almost forgive, but not yet. The air burned with cigarettes. Your voice turned inside my head.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voetbalvereniging Gemert zoekt nog altijd naar haar eerste zege in de oefencampagne. De vijfde wedstrijd eindigde zaterdagavond in een nipte nederlaag tegen competitiegenoot UDI-19. Het werd 1-0. Het jaarlijkse onderhondje van de streekgenoten om de PK Kroeftrofee werd gespeeld op Sportpark De Smelen in Odiliapeel. UDI-19 trok aan het langste eind en scoorde de enige treffer in de 80ste minuut. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan komt vierde divisionist AWC uit Wijchen op bezoek op Sportpark Molenbroek in Gemert. De aanvang van de wedstrijd is om 8 uur. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De Brabantse Peeldorpen strijden volop mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Men heeft al duizenden tegels vervangen door groen voor een prettigere leefomgeving. Momenteel staat gemeente Deurne bovenaan. Gemert-Bakel volgt op de tweede plek. Maar de eerste plaats is zeker nog haalbaar. Het kampioenschap loopt tot en met 31 oktober. Help ook mee aan een groenere buurt. Vervang tegels door groen. Samen kan men die eerste plek halen, want iedere tegel telt. Meld de gewipte tegels aan via tegelwippen.nl en doe mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: beleefde hits. OSR 920. 920.
1: Non-stop OSR.
2: Non-stop OSR.

0: I'll tell you though.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
2: Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische

0: druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. In het eerste weekend van september wordt er in De Mortel een bruisende muziekmarkt georganiseerd. De manege De Stap is dan het decor voor een uitgebreide sortering LP's, CD's en DVD's voor iedereen die een collectie wil aanvullen of iets nieuws wil ontdekken. Dit evenement vindt plaats op vrijdag 4 vanaf 18:30 en zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Naast de vele platen, cd's en dvd's kan men ook genieten van speciale optredens met zowel muziek als dans, wat zorgt voor extra luister- en kijkplezier voor jong en oud. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een nog te kiezen goed doel. Bent u het afgelopen jaar gevallen? Bent u bang om te vallen? Heeft u moeite met bewegen of zoekt u meer sociaal contact? Dan is er goed nieuws. Vitaal Laarbeek 9 keert terug met gratis bijeenkomsten over valpreventie. Op 31 augustus in het dorpshuis Lieshout om 14:15 en 3 september in het buurthuis van Mariahout, ook van 14:15 tot 16:00. Gelukkig kunt u zelf veel doen om vallen te voorkomen. Ontvang praktische tips, krijg inzicht in uw persoonlijke valrisico en ontdek hoe u veilig en vertrouwd in beweging blijft. Er zijn maximaal 50 plaatsen per bijeenkomst, dus meld je snel aan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

find a way.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren.